En zij moet nou ramaan hen. Zij moet laula maan hen. En toi mulle sä vil men.